hallo, hier Hilbert en Tillo, die radio. Ze brengen vreugd in de vuisten in, men amuseert zich zo. Marconi, wij danken u en heren, u genie. Uw vinding bracht je

hallo, hallo, hier Hilversum, hallo, hier Radio. Wij brengen vruchten het huisgezin en amuseert zich zo. Marconio, wij danken u en eren uw genie. Uw vinding bracht die menig thuis geluk.